leven. Zo is de zon, zo blijft het al. Proleden, aber brauchen al. Een bissele, een spessele. En er reicht bestimmt kein Gläsle. Oh, wenn man heimkommt, seid man zur Frau.

0: Bertha. Hij moest nog met de vooroffingen, weis.
1: Van was?
0: Ach, mijn Carlos, weis. Je had nie verwonden dat er zijn hart zo ganz in de wasmachine verloren had. Die war toch ook even. Maar zum Schluss war das so schlimm, Bertha. Da hat er selber gemeint, er wäre Wäschmaschine.
2: Du Carlos, was?